0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maas Willemsen is de nieuwe aanvoerder van SC Heerenveen. De centrale verdediger neemt de aanvoerdersband per direct over van middenvelder Luc Brouwers. Rob Stelbenier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Robin Veldman legde uit dat de eerdere aanvoerder zelf het initiatief nam voor dit gesprek. Brouwers gaf aan dat hij momenteel bezig is met een volgende stap in zijn carrière en daarnaast niet altijd verzekerd is van een basisplaats, waardoor hij twijfelde of hij nog wel de juiste persoon was om de ploeg aan te voeren. Veldman noemt die open en eerlijke opstelling ontzettend knap en benadrukt dat het getuigt van een brede blik op het teambelang. Na intern overleg binnen de technische staf viel de keuze op Maas Willemsen als zijn opvolger. Volgens de oefenmeester beschikt Willemsen over de nodige kwaliteiten om de club uit Friesland zowel binnen als buiten de lijnen uitstekend te vertegenwoordigen. De verdediger kan het goed vinden met iedereen binnen de spelersgroep, deelt maaltijden met Scandinavische teamgenoten en kan het ook erg goed vinden met meer ervaren krachten. Los van deze sportieve en sociale kwaliteiten typeert Veldman hem als een uitgesproken positieve jongen. Willemsen is vanzelfsprekend apentrots op het aanvoerderschap, al brengt deze nieuwe verantwoordelijkheid ook direct praktische taken met zich mee. Zo zijn de interne teamregels en bijbehorende boetes voor het komende voetbalseizoen alvast uitgebreid doorgenomen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Chelsea-speelster Lucy Bronze steunt volledig de mogelijke boycott van de UEFA tegen de FIFA. De Engelse international stelt dat de Europese speelsters vasthouden aan hun overtuiging als dat beter is voor de sport. Volgens haar moet het voetbal op de lange termijn worden beschermd voor alle toekomstige generaties. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond houdt vast aan de boycott omdat FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog niet aan alle eisen heeft voldaan. De voorzitter wilde via een investeringsmaatschappij commerciële rechten en aandelen van het wereldkampioenschap verkopen aan externe partijen. Dat plan stuitte op een storm van kritiek omdat het toernooi volgens critici geen beleggingsproduct mag worden. Hoewel zijn investeringsplan al is geschrapt, blijft het verzet overeind. Chelsea-speelster Bronze is het volledig eens met de boycott en hoopt dat het voetbal beschermd wordt tegen dit soort plannen. Door de dreigende boycott is het wel onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijden in oktober doorgaan. Dat geldt ook voor de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen die begin oktober op het programma staan. Het eerstvolgende toernooi waar een boycott effect op kan hebben is het wereldkampioenschap voor speelsters onder 20 jaar. Dat toernooi vindt plaats van 5 tot en met 27 september in Polen. De Poolse Voetbalbond liet eerder weten dat er nog geen afmeldingen zijn binnengekomen. Nederland doet overigens niet mee aan dat toernooi in Polen, omdat de selectie zich daarvoor niet wist te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-wagens moeten in de toekomst nog eens 80 kilo lichter worden. Zo luidt de ambitie van de Internationale Autosportbond FIA. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nicolas Tombasis, directeur bij de bond, kijkt positief terug op de chassisregels die dit jaar zijn ingevoerd. De auto's zijn korter en smaller geworden, terwijl het minimumgewicht met 32 kilo is verlaagd naar 768 kilo. Daardoor rijden de auto's minder strak over het circuit en moeten coureurs er fysiek harder aan trekken. De discussie ging de afgelopen maanden echter vooral over de krachtbronnen en het energiebeheer, waardoor de technische aanpassingen aan het chassis naar de achtergrond zijn verdwenen. Volgens Tombasis werpen de nieuwe regels nu al hun vruchten af. Zo kunnen auto's elkaar nauwelijks volgen doordat hinderlijke luchtstroom is teruggebracht naar het niveau van de vorige generatie. Ook de ontwerpen van de teams vallen goed binnen de opzet van de regels zonder dat er mazen in de wet zijn gevonden. Daarnaast zijn de auto's minder bruut doordat de rijhoogte is verhoogd, al blijven de voertuigen uitdagend om te besturen. De huidige gewichtsverlaging is volgens de FIA een belangrijke mijlpaal, omdat het de eerste keer in jaren is dat de Formule 1-wagens lichter zijn geworden in plaats van zwaarder. Toch is de bond er nog niet. Voor de volgende reglementsperiode in 2031 mikt de FIA op een extra reductie van nog eens 80 kilo en compactere afmetingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ja.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic wil dat tenniswedstrijden korter gaan duren. De Servische speler stelt voor om sets niet tot 6, maar tot 4 games te spelen. En ook wil hij af van de regel dat je bij een stand van 40-40 twee punten verschil moet maken om een game te pakken. Maar niet iedereen is enthousiast over het plan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Djokovic blijven partijen door de aanpassingen binnen de 2 uur, wat volgens hem voor iedereen beter is. Toch is er ook weerstand rondom de ideeën van Djokovic. Voormalig professioneel tennisspeelster Kim Kleisters laat weten dat ze zulke veranderingen liever niet ziet gebeuren. Ze kijkt juist graag naar lange wedstrijden van 4 of 5 uur tussen topspelers. Volgens haar zijn die epische duels juist historische hoogtepunten van de sport die ze liever niet kwijt wil raken. Wel begrijpt Kleisters dat televisieomroepen, sponsors en grote organisaties zitten te wachten op een meer voorspelbare speelduur, omdat het uitzendingen en investeringen in toernooien aanzienlijk eenvoudiger maakt. Zelf noemt Kleisters zich een tikje ouderwets en ziet ze het liefst dat tradities in de sport behouden blijven. Zo plaatsten ze eerder ook al openlijk vraagtekens bij het toestaan van coaching tijdens pauzes, omdat ze simpelweg niet snapt waarom je elementen die al jaren uitstekend werken zou veranderen voor modernisering.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ballon Griekspoor staat bij de laatste 16 van het ATP-toernooi in Montreal. De 30-jarige tennisser had het in zijn partij op mentaal, tactisch en fysiek gebied erg zwaar, maar wist het duel na een moeizame start alsnog om te draaien. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor liet achteraf weten dat hij fysiek verre van 100% is, waardoor ook de scherpte in de beginfase ontbrak en hij de tegenstander daardoor onnodig vooruit hielp. Na een verloren eerste set past hij zijn speelstijl aan door verder naar achter op de baan te gaan staan. En ondanks dat dit niet zijn favoriete manier is op de hardcourt, hielp het hem om de controle te behouden in de moeilijke omstandigheden met een felle zon. Volgens de tennisser moest een overwinning dan ook van ver komen. Volgens Griekspoor was het op een mindere dag vooral belangrijk om de winnende manier van spelen te vinden en de partij over de streep te trekken. Hij bereikte deze ronde na eerdere zegers op achtereenvolgens Lorenzo Sonego, Alexander Zverev en Matteo Arnaldi. In de volgende fase van het toernooi in Canada neemt de Nederlandse speler het op tegen de Spanjaard Daniel Merida, die op de 63ste plaats staat van de wereldranglijst, terwijl Griekspoor nu op de 69ste positie staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig teambaas Gunther Steiner plaatst vraagtekens bij de inzet en toekomst van Valtteri Bottas bij het Formule 1-team van Cadillac. Volgens Steiner lijkt de Finse coureur de moed een beetje te hebben opgegeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De oud-teambaas deelt tijdens de zomerstop zijn beoordelingen van de grid. Cadillac debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport met Valtteri Bottas en Sergio Perez. Beide coureurs bezetten de onderste plaatsen in het kampioenschap. Na 11 races hebben zij nog geen enkel punt weten te behalen. Perez presteert in de kwalificaties wel beter dan zijn teamgenoot en leidt met 9 tegen 6. Steiner waardeert de inzet van de Mexicaan met een C als beoordeling, omdat hij blijft pushen ondanks dat de wagen langzaam en onbetrouwbaar is. Over Bottas is de oud-teambaas echter kritischer. Hij geeft hem een D en stelt dat de ervaren coureur minder motivatie toont dan zijn teamgenoot. Waar Perez blijft vechten voor wat de auto waard is, zou Bottas volgens Steiner de handdoek al in de ring hebben gegooid. Op de vraag of Cadillac afscheid moet nemen van Bottas, antwoordt Steiner dat de prioriteit van het team eerst moet liggen bij het sneller maken van de auto. Mocht het management echter besluiten om een coureur te vervangen, dan is de 36-jarige Finn volgens hem de meest voor de hand liggende keuze.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal haalt scherp uit naar de organisatiestructuur bij zowel Ajax als Feyenoord. De bekende trainer stelt vast dat het voetbalbestuur bij beide clubs fundamenteel verkeerd in elkaar zit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal worden cruciale beslissingen door veel te veel verschillende partijen genomen, waardoor de hoofdtrainer structureel te weinig macht krijgt om een selectie volledig naar eigen inzicht en hand te zetten. De trainer is in zijn ogen juist de allerbelangrijkste persoon binnen een professionele voetbalorganisatie. Als concreet voorbeeld noemt hij Ajax, waar inmiddels 16 verschillende personen zijn betrokken bij de besluitvorming over het technisch beleid. Van Gaal benadrukt dat hierdoor onnodig veel kostbare tijd verloren gaat bij het vastleggen van nieuwe spelers of het aanstellen van een nieuwe trainer. Bovendien praten daarbij volgens hem te veel mensen mee die vrijwel geen ervaring hebben in het topvoetbal, omdat van die grote groep slechts 2 personen uit de praktijk komen. De situatie staat haaks op die bij PSV. De club laat volgens de voormalig bondscoach juist zien hoe een toporganisatie wel hoort te functioneren. Dankzij korte lijnen tussen het management, technisch directeur Ernest Stewart en trainer Peter Bos staat het voetbal daar heel duidelijk op de eerste plaats. Wel plaatst hij kanttekeningen dat de club in Europa ondanks de uitstekende interne organisatie vooralsnog geen potten kan breken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Zon is op.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maas Willemsen is de nieuwe aanvoerder van SC Heerenveen. De centrale verdediger neemt de aanvoerdersband per direct over van middenvelder Luc Brouwers. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Robin Veldman legde uit dat de eerdere aanvoerder zelf het initiatief nam voor dit gesprek. Brouwers gaf aan dat hij momenteel bezig is met een volgende stap in zijn carrière en daarnaast niet altijd verzekerd is van een basisplaats, waardoor hij twijfelde of hij nog wel de juiste persoon was om de ploeg aan te voeren. Veldman noemt die open en eerlijke opstelling ontzettend knap en benadrukt dat het getuigt van een brede blik op het teambelang. Na intern overleg binnen de technische staf viel de keuze op Maas Willemsen als zijn opvolger. Volgens de oefenmeester beschikt Willemsen over de nodige kwaliteiten om de club uit Friesland zowel binnen als buiten de lijnen uitstekend te vertegenwoordigen. De verdediger kan het goed vinden met iedereen binnen de spelersgroep, deelt maaltijden met Scandinavische teamgenoten en kan het ook erg goed vinden met meer ervaren krachten. Los van deze sportieve en sociale kwaliteiten typeert Veldman hem als een uitgesproken positieve jongen. Willemsen is vanzelfsprekend apetrots op het aanvoerderschap, al brengt deze nieuwe verantwoordelijkheid ook direct praktische taken met zich mee. Zo zijn de interne teamregels en bijbehorende boetes voor het komende voetbalseizoen alvast uitgebreid doorgenomen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Chelsea-speelster Lucy Bronze steunt volledig de mogelijke boycott van de UEFA tegen de FIFA. De Engelse international stelt dat de Europese speelsters vasthouden aan hun overtuiging als dat beter is voor de sport. Volgens haar moet het voetbal op de lange termijn worden beschermd voor alle toekomstige generaties. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond houdt vast aan de boycott omdat FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog niet aan alle eisen heeft voldaan. De voorzitter wilde via een investeringsmaatschappij commerciële rechten en aandelen van het wereldkampioenschap verkopen aan externe partijen. Dat plan stuitte op een storm van kritiek omdat het toernooi volgens critici geen beleggingsproduct mag worden. Hoewel zijn investeringsplan al is geschrapt, blijft het verzet overeind. Chelsea-speelster Bronze is het volledig eens met de boycott en hoopt dat het voetbal beschermd wordt tegen dit soort plannen. Door de dreigende boycott is het wel onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijden in oktober doorgaan. Dat geldt ook voor de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen die begin oktober op het programma staan. Het eerstvolgende toernooi waar een boycott effect op kan hebben is het wereldkampioenschap voor speelsters onder 20 jaar. Dat toernooi vindt plaats van 5 tot en met 27 september in Polen. De Poolse Voetbalbond liet eerder weten dat er nog geen afmeldingen zijn binnengekomen. Nederland doet overigens niet mee aan dat toernooi in Polen, omdat de selectie zich daarvoor niet wist te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-wagens moeten in de toekomst nog eens 80 kilo lichter worden. Zo luidt de ambitie van de Internationale Autosportbond FIA. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nicolas Tombasis, directeur bij de bond, kijkt positief terug op de chassisregels die dit jaar zijn ingevoerd. De auto's zijn korter en smaller geworden, terwijl het minimumgewicht met 32 kilo is verlaagd naar 768 kilo. Daardoor rijden de auto's minder strak over het circuit en moeten coureurs er fysiek harder aan trekken. De discussie ging de afgelopen maanden echter vooral over de krachtbronnen en het energiebeheer, waardoor de technische aanpassingen aan het chassis naar de achtergrond zijn verdwenen. Volgens Tombasis werpen de nieuwe regels nu al hun vruchten af. Zo kunnen auto's elkaar nauwelijks volgen doordat hinderlijke luchtstroom is teruggebracht naar het niveau van de vorige generatie. Ook de ontwerpen van de teams vallen goed binnen de opzet van de regels zonder dat er mazen in de wet zijn gevonden. Daarnaast zijn de auto's minder bruut doordat de rijhoogte is verhoogd, al blijven de voertuigen uitdagend om te besturen. De huidige gewichtsverlaging is volgens de FIA een belangrijke mijlpaal, omdat het de eerste keer in jaren is dat de Formule 1-wagens lichter zijn geworden in plaats van zwaarder. Toch is de bond er nog niet. Voor de volgende reglementsperiode in 2031 mikt de FIA op een extra reductie van nog eens 80 kilo en compactere afmetingen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic wil dat tenniswedstrijden korter gaan duren. De Servische speler stelt voor om sets niet tot 6, maar tot 4 games te spelen. En ook wil hij af van de regel dat je bij een stand van 40-40 twee punten verschil moet maken om een game te pakken. Maar niet iedereen is enthousiast over het plan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Djokovic blijven partijen door de aanpassingen binnen de 2 uur, wat volgens hem voor iedereen beter is. Toch is er ook weerstand rondom de ideeën van Djokovic. Voormalig professioneel tennisspeelster Kim Kleisters laat weten dat ze zulke veranderingen liever niet ziet gebeuren. Ze kijkt juist graag naar lange wedstrijden van 4 of 5 uur tussen topspelers. Volgens haar zijn die epische duels juist historische hoogtepunten van de sport die ze liever niet kwijt wil raken. Wel begrijpt Kleisters dat televisieomroepen, sponsors en grote organisaties zitten te wachten op een meer voorspelbare speelduur, omdat het uitzendingen en investeringen in toernooien aanzienlijk eenvoudiger maakt. Zelf doet Kleisters zich een tikje ouderwets en ziet ze het liefst dat tradities in de sport behouden blijven. Zo plaatsten ze eerder ook al openlijk vraagtekens bij het toestaan van coaching tijdens pauzes, omdat ze simpelweg niet snapt waarom je elementen die al jaren uitstekend werken zou veranderen voor modernisering.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dalon Griekspoor staat bij de laatste 16 van het ATP-toernooi in Montreal. De 30-jarige tennisser had het in zijn partij op mentaal, tactisch en fysiek gebied erg zwaar, maar wist het duel na een moeizame start alsnog om te draaien. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor liet achteraf weten dat hij fysiek verre van 100% is, waardoor ook de scherpte in de beginfase ontbrak en hij de tegenstander daardoor onnodig vooruit hielp. Na een verloren eerste set past hij zijn speelstijl aan door verder naar achter op de baan te gaan staan. En ondanks dat dit niet zijn favoriete manier is op de hardcourt, hielp het hem om de controle te behouden in de moeilijke omstandigheden met een felle zon. Volgens de tennisser moest een overwinning dan ook van ver komen. Volgens Griekspoor was het op een mindere dag vooral belangrijk om de winnende manier van spelen te vinden en de partij over de streep te trekken. Hij bereikte deze ronde na eerdere zegers op achtereenvolgens Lorenzo Sonego, Alexander Zverev en Matteo Arnaldi. In de volgende fase van het toernooi in Canada neemt de Nederlandse speler het op tegen de Spanjaard Daniel Merida, die op de 63ste plaats staat van de wereldranglijst, terwijl Griekspoor nu op de 69ste positie staat.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig teambaas Gunther Steiner plaatst vraagtekens bij de inzet en toekomst van Valtteri Bottas bij het Formule 1-team van Cadillac. Volgens Steiner lijkt de Finse coureur de moed een beetje te hebben opgegeven. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De oud-teambaas deelt tijdens de zomerstop zijn beoordelingen van de grid. Cadillac debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport met Valtteri Bottas en Sergio Perez. Beide coureurs bezetten de onderste plaatsen in het kampioenschap. Na 11 races hebben zij nog geen enkel punt weten te behalen. Perez presteert in de kwalificaties wel beter dan zijn teamgenoot en leidt met 9 tegen 6. Steiner waardeert de inzet van de Mexicaan met een C als beoordeling, omdat hij blijft pushen ondanks dat de wagen langzaam en onbetrouwbaar is. Over Bottas is de oud-teambaas echter kritischer. Hij geeft hem een D en stelt dat de ervaren coureur minder motivatie toont dan zijn teamgenoot. Waar Perez blijft vechten voor wat de auto waard is, zou Bottas volgens Steiner de handdoek al in de ring hebben gegooid. Op de vraag of Cadillac afscheid moet nemen van Bottas, antwoordt Steiner dat de prioriteit van het team eerst moet liggen bij het sneller maken van de auto. Mocht het management echter besluiten om een coureur te vervangen, dan is de 36-jarige Finn volgens hem de meest voor de hand liggende keuze.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal haalt scherp uit naar de organisatiestructuur bij zowel Ajax als Feyenoord. De bekende trainer stelt vast dat het voetbalbestuur bij beide clubs fundamenteel verkeerd in elkaar zit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal worden cruciale beslissingen door veel te veel verschillende partijen genomen, waardoor de hoofdtrainer structureel te weinig macht krijgt om een selectie volledig naar eigen inzicht en hand te zetten. De trainer is in zijn ogen juist de allerbelangrijkste persoon binnen een professionele voetbalorganisatie. Als concreet voorbeeld noemt hij Ajax, waar inmiddels 16 verschillende personen zijn betrokken bij de besluitvorming over het technisch beleid. Van Gaal benadrukt dat hierdoor onnodig veel kostbare tijd verloren gaat bij het vastleggen van nieuwe spelers of het aanstellen van een nieuwe trainer. Bovendien praten daarbij volgens hem te veel mensen mee die vrijwel geen ervaring hebben in het topvoetbal, omdat van die grote groep slechts 2 personen uit de praktijk komen. De situatie staat haaks op die bij PSV. De club laat volgens de voormalig bondscoach juist zien hoe een toporganisatie wel hoort te functioneren. Dankzij korte lijnen tussen het management, technisch directeur Ernest Stewart en trainer Peter Bos staat het voetbal daar heel duidelijk op de eerste plaats. Wel plaatst hij kanttekeningen dat de club in Europa, ondanks de uitstekende interne organisatie, vooralsnog geen potten kan breken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maas Willemsen is de nieuwe aanvoerder van SC Heerenveen. De centrale verdediger neemt de aanvoerdersband per direct over van middenvelder Luc Brouwers. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Robin Veldman legde uit dat de eerdere aanvoerder zelf het initiatief nam voor dit gesprek. Brouwers gaf aan dat hij momenteel bezig is met een volgende stap in zijn carrière en daarnaast niet altijd verzekerd is van een basisplaats, waardoor hij twijfelde of hij nog wel de juiste persoon was om de ploeg aan te voeren. Veldman noemt die open en eerlijke opstelling ontzettend knap en benadrukt dat het getuigt van een brede blik op het teambelang. Na interne overleg binnen de technische staf viel de keuze op Maas Willemsen als zijn opvolger. Volgens de oefenmeester beschikt Willemsen over de nodige kwaliteiten om de club uit Friesland zowel binnen als buiten de lijnen uitstekend te vertegenwoordigen. De verdediger kan het goed vinden met iedereen binnen de spelersgroep, deelt maaltijden met Scandinavische teamgenoten en kan het ook erg goed vinden met meer ervaren krachten. Los van deze sportieve en sociale kwaliteiten typeert Veldman hem als een uitgesproken positieve jongen. Willemsen is vanzelfsprekend apetrots op het aanvoerderschap, al brengt deze nieuwe verantwoordelijkheid ook direct praktische taken met zich mee. Zo zijn de interne teamregels en bijbehorende boetes voor het komende voetbalseizoen alvast uitgebreid doorgenomen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Chelsea-speelster Lucy Bron steunt volledig de mogelijke boycott van de UEFA tegen de FIFA. De Engelse international stelt dat de Europese speelsters vasthouden aan hun overtuiging als dat beter is voor de sport. Volgens haar moet het voetbal op de lange termijn worden beschermd voor alle toekomstige generaties. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond houdt vast aan de boycott omdat FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog niet aan alle eisen heeft voldaan. De voorzitter wilde via een investeringsmaatschappij commerciële rechten en aandelen van het wereldkampioenschap verkopen aan externe partijen. Dat plan stuitte op een storm van kritiek omdat het toernooi volgens critici geen beleggingsproduct mag worden. Hoewel zijn investeringsplan al is geschrapt, blijft het verzet overeind. Chelsea-speelster Brons is het volledig eens met de boycott en hoopt dat het voetbal beschermd wordt tegen dit soort plannen. Door de dreigende boycott is het wel onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijden in oktober doorgaan. Dat geldt ook voor de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen die begin oktober op het programma staan. Het eerstvolgende toernooi waar een boycott effect op kan hebben is het wereldkampioenschap voor speelsters onder 20 jaar. Dat toernooi vindt plaats van 5 tot en met 27 september in Polen. De Poolse Voetbalbond liet eerder weten dat er nog geen afmeldingen zijn binnengekomen. Nederland doet overigens niet mee aan dat toernooi in Polen, omdat de selectie zich daarvoor niet wist te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge, hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull en daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terecht kwam. Hadjar vormt het Formule 1 duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg Team Novus steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn en de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben en de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. De vertraging vanaf Rotterdam-Zuidplein is een half uur. Verder is de N59 Seroskerke-Hellegatsplein in beide richtingen dicht bij Zierikzee door politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt het beste richting Hellegatsplein omleidingsroute U15 aanhouden. De

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gladys Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: opent en al. In via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sarah Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Het is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger zwom ze met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat een file met 10 minuten oponthoud. In Zeeland is de N59 tussen Seroskerk en Zierikzee in beide richtingen dicht. Door een politieonderzoek na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving, Koeman dus, een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7, Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Walls legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Walls werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Walls is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, onder andere in de grensstreek op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A325

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull en daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terechtkwam. Hadjar vormt het Formule 1 duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan vanmiddag niet zoveel files. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn en de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben en de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag vooral hele korte files. Alleen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar heb je nu een kwartier vertraging bij Tiel, want daar is een ongeluk gebeurd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gladys Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sara Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Dat is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger soms ze met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving Koeman dus een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede ook een kwartier extra reistijd.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Vowles legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Vowles werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu

0: niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Vals is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zetten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten oponthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelande en Goede Reden ook 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull. En daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terecht kwam. Hadjar vormt het Formule 1 duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn en de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben en de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gladys Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sara Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Dat is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger soms met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner.

0: geven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Vincent en Al. In via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.